zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden.

gehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luuk. W. O. S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split.

Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan

Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind in de

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Laat mij in die waan, laat mij in die
2: waan. Dit is Plus Radio. Het is nu 7 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

En bijna 6 minuten over de klok van 7 op een druilerige zondagochtend. En de zon die is ver weg. Fijn dat u weer heeft afgestemd. We staan weer aan de aftrap van 300 minuten plus radio op deze laatste zondag in de maand augustus. 30 augustus van het jaar 2026. 40ste jaargang, nummer 39. Oftewel de 2154ste aflevering van Plus Radio. Het zonnetje kwam op om 6:48 en gaat vanmiddag, of vanavond moet ik zeggen, om 20:37 weer onder. Dag 242 en dat betekent dat we nog 123 dagen tot het eind van het jaar te gaan hebben. Goed, dat waren de getalletjes. Wat betreft de inhoud van het programma, natuurlijk in het eerste uur altijd ingevuld met Nederlandstalige klanken en ook onze artiest van de week. Zo'n lekker kopje thee hier naast me staan. Ontbeten heb ik al. Misschien zit u nu aan het ontbijt. Dan wens ik u uiteraard een smakelijk ontbijt toe. Eerst het uurtje altijd lekker thee en dan meestal rond 10 uur... dan verander ik de thee in de koffie, althans. Dan zet ik de koffie, hè. Ik ben geen tovenaar. Goed, Nederlandstalige. We begonnen al met een prachtig liedje onder dezelfde maan. Volgende mag er ook best zijn van Corsi. En dat is getiteld De Dromentrein. Geniet lekker weer van die Nederlandstalige klanken.

0: zeg me waar de bloemen zijn. Maar je wachtte niet op het antwoord van mij. Want je wist nu dat er één ding bestaat dat sterker is dan alle haat en alle kwaad.
1: En dat was om bijna 12 minuten voor de klok van 19:30 op deze zondagochtend. Een liedje van de Belgische zangeres Dana Winder. De liefde wint altijd. Wat dat betreft heeft ze een geweldig mooi repertoire van liedjes die ik u graag laat horen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Frans Bauer.

John Spencer. Hey John, kom weer bij mij. Een liedje van Dean Martin. We kennen het ook in uitvoering. Hè? Return to Me. Maar ook Connie Francis heeft het gezongen. Goed, verder. We gaan naar de headlines van het nieuws van 7:30. En dat doen we met Wish KFH en het huis.

0: Nu de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. In Tibet zijn 16 doden geteld. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereiding hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Noord, Zuid, Oost, West. Hier is het toch het best.
3: Plus Radio.
4: 1 over half 8 en dat betekent weer een dialectplaat. En vanochtend zocht ik een nummer uit van Harm Oudriessen en Deepak Shambano.

Ja, een van die prachtige liedjes van Rut Jacot, die al jarenlang behoort tot de meest geliefde zangeressen van ons land. En met haar warme stem, haar krachtige uitstraling en oprechte voordracht weet ze telkens weer mensen te raken. En ze zingt niet alleen technisch sterk, maar vooral ook met gevoel. En daardoor klinken haar liedjes vaak persoonlijk, herkenbaar en ook dichtbij. Ze werd geboren in Paramaribo, Suriname. En toen ze 9 jaar oud was, verhuisde ze met haar familie naar ons land. En al op jonge leeftijd bleek dat muziek een belangrijke rol in haar leven zou gaan spelen. Haar stem viel op, net als haar natuurlijke gevoel voor optreden. Op haar 17e deed Rut mee aan een talentenjacht. En die deelname leverde haar veel aandacht en nieuwe kansen op. Ze begon aan het conservatorium in Hilversum, maar koos uiteindelijk voor de praktijk van het podium. En daar ontwikkelde ze zich stap voor stap tot een veelzijdige vakvrouw. In de beginjaren zong Rut bij verschillende orkesten en bands. Ze werkte onder meer met de Sky Masters, het Vara Dansorkest en het Metropool Orkest. En die ervaringen die gaven haar een brede muzikale basis. Ze leerde omgaan met jazz, soul, pop en groot orkestwerk. Een belangrijke stap kwam in 1986, 40 jaar geleden, toen ze met het Nederlands para-team de Knokke Cup in België won. En dat succes opende deuren naar grotere podia. Rut kreeg meer bekendheid bij programmeurs en publiek en ook werd uiteindelijk bekend dat ze veel meer kon dan alleen een mooi lied zingen. Daarna volgde werk in de musicalwereld. Rut speelde onder meer in The Cats en A Night at the Cotton Club. In zulke producties

ze zingen, spelen en het publiek meenemen in een verhaal. En die combinatie die past uitstekend bij haar expressieve manier van optreden. In 1989 ontving Ruth de Zilveren Harp. En die prijs was een erkenning voor haar talent en veelbelovende toekomst. Het was een mooi moment in een carrière die toen nog volop in ontwikkeling was. Een gevoelig moment in haar loopbaan was het duet met Taigo Magandra met Hans Vermeulen. Het lied werd verbonden met de herdenking van de vliegtuigramp bij Paramaribo. In 1993 kwam een grote doorbraak bij het brede publiek. Ruth vertegenwoordigde ons land op het Eurovisie Songfestival in Ierland. En met het lied Vrede behaalde zij een knappe zesde plaats. Vrede was meer dan zomaar een songfestivalinzending. Het lied had een duidelijke boodschap en paste goed bij Ruths warme, overtuigende manier van zingen. Kort na het Songfestival verscheen haar Nederlandstalige debuutalbum. In 1994 verscheen ook het album Hou Me Vast, dat een groot succes werd. Een bijzonder onderdeel van haar carrière is haar liefde voor grote zangeressen uit soul en jazz. Ze vertolkte zij bij Billie Holiday op het toneel en bracht ze later ook een eerbetoon aan haar muziek. Vandaag de dag wordt Ruth Jacot gezien als een van de grote stemmen van de Nederlandse muziek. Haar repertoire bevat liedjes over liefde, kracht, verlies, hoop en doorzetten. En ze heeft generaties luisteraars geraakt met haar muziek. En haar mooiste songs die blijven nog altijd klinken, hier ook bij Plus Radio.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

van harte welkom als u net heeft afgestemd op Plus Radio. Het is bijna 8:05 en als u de gordijnen nog niet heeft geopend of de luxeflex nog niet heeft geopend, laat ze nog even dicht. Buiten regent het. Het is 18,3 graden volgens het weerstation Westland. Het zonnetje kwam op om 10 minuten voor 7. Gaat vanavond om 7 minuten over 8:30 weer onder. Laatste zondag van de maand. Volgende week natuurlijk de eerste zondag van de maand. En dan praten we weer eventjes met weerman Marco. Trouwens nog eventjes over het weer gesproken. Als ik terugga in de tijd. Op 30 augustus 1938. Toen viel er in het Limburgse Stijn maar liefst 74 mm neerslag. En in Wageningen en in Dedemsvaart werd het op 30 augustus 1963 niet warmer dan 3,6 graden. Dan is het dus nu gelukkig heel wat anders, 18,3 graden. Ja, tot de tijd zijn van 9 uur komen weer solisten en orkesten komen langs om hun mooiste instrumentale melodieën weer met elkaar te delen. Overmorgen natuurlijk is de zomer voorbij en gaan we beginnen aan de herfst. En daarover gesproken nog eventjes. Als voor het laatst de koekoek roept, is de zomer weer versnoept. MUZIEK

is kwart over acht geworden. En we zeggen dat er straks weer een wandeltocht is die georganiseerd wordt door de historische vereniging Schiedam om 11 uur. U kunt wandelen over de Hoogstraat in Schiedam. Hoogstraat is een straat vol anekdotes. Het is een van de oudste wegen van Schiedam, een winkel- en woonstraat. Veel mooie verhalen en namen van bekende winkeliers en leveranciers zullen aan bod komen. Om 11 uur wordt er gestart aan de Koemarktzijde, dat is op de Hoogstraat nummer 2. En daarna loopt men helemaal naar het einde, naar de Grote Markt. Kan allemaal dus straks om 11 uur bij de historische vereniging. De wandeling deelname kost 2 euro voor leden. Niet leden betalen zo dadelijk 5 euro. Verder met Anthony Ventura en One Boy Wind.

6 voor 8:30, if you could read my mind. Ja, vandaag neem ik u even terug naar 30 augustus 1963... een dag die de muziekwereld voorgoed veranderde. Want op die dag introduceerde Philips het iconische cassettebandje. Plotseling werd muziek niet langer beperkt tot grote logge apparaten. Iedereen die kon zijn favoriete nummers opnemen en meenemen waar je ook heen ging. In de jaren 80 groeide de populariteit van het cassettebandje tot ongekende hoogte.

Fabrikanten draaien op volle toer en produceren wereldwijd maar liefst 3 miljard bandjes per jaar. En wie herinnert zich niet het eindeloos terugspoelen met een potlood of het samenstellen van je eigen mixtape voor die ene speciale persoon? Maar zoals dat gaat met de technologische vooruitgang, werd het cassettebandje in de jaren 90 van de troon gestoten door de komst van de cd. Het vertrouwde klikklakgeluid van de recorder verdween langzaam uit ons dagelijkse leven. Maar toch blijft het cassettebandje een icoon van nostalgie en creativiteit. Een tijd waarin de muziek beleefd werd op je eigen manier. Dus als u thuis nog een oude Walkman heeft liggen, stof hem gerust nog eens af en waan u even in die magische tijd van het cassettebandje, want sommige herinneringen verdienen het om gehoord te worden, keer op keer.

Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Hello, guys, van John Barry. En ze speelden het nummer We Have All the Time in the World. Ja, Westland, dat staat in de top 10 bij het Nederlands kampioenschap tegelwippen. De tegeltaxi die rijdt nog 2 keer in de maand september. Westland staat op de 9e plaats. Inwoners hebben dit jaar samen al zo'n 22.764 tegels gewipt en vervangen door groen. En dat is natuurlijk heel goed nieuws, want door de droge periode en hevige regenbuien van de afgelopen tijd is goed zichtbaar hoe belangrijk een klimaatbestendige tuin is. Door de tegels te vervangen door planten, bomen of gras kan het regenwater natuurlijk beter in de bodem wegzakken. Ook kleine aanpassingen in de tuin die helpen daarbij. Dus haal bijvoorbeeld een paar tegels weg voor een border met vaste planten, plaats een regenton of maak een deel van het terras wat kleiner.

En ook het hergebruik van bestaande tegels als stapstenen of plantenrand is een eenvoudige manier om meer ruimte voor groen te creëren. En zo kan ieder inwoner op zijn eigen manier bijdragen aan een groener en klimaatbestendiger Westland. De eerstvolgende keer dat het kan, dat is op 7 september aanstaande. En de tweede en laatste keer dat het gratis ophaalservice bij uw huis komt, is op maandag 28 september aanstaande.

Hello Jess van de KU Barne met Little Man's Jive. Ja, komende week natuurlijk de feestweekje in het Poeldijk met weer heel veel gezellige activiteiten. En meestal net ervoor dan hebben we te maken met de jaarlijkse fietstocht. Gisteren werd het plein voor de Bartholomeuskerk al wat afgesloten. Maar vandaag kan er gefietst worden. De tocht is ongeveer 30 kilometer, dus voor iedereen goed te doen. Straks kunt u starten tussen 1:30 en 2:30 vanaf het kerkplein bij Bart.

Voorstraat. Het eindpunt is daar ook. En mocht het wat minder zijn, dan is er in het ontmoetingscentrum van Bart weer een lekker broodje met een hamburger. Staat klaar als u terugkomt. U bent welkom. De kosten voor deelname bedragen €7,50.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat melden de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

0: Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Plus Radio.
1: Ja, inderdaad, fijn dat u luistert. 6 minuten bijna over de klok van 9. En welkom alweer bij het derde van de 5 uur Plus Radio. En dat vanochtend alweer voor de 2154ste maal. Mocht u langer luisteren, dan hoop ik dat u weer met plezier geluisterd heeft naar de Nederlandstalige klanken of de instrumentale muziek in het vorig uur. Het derde uur, u weet het, u kent het, dat is altijd ingevuld met wat religieuze muziek, licht klassieke klanken en muziek uit de regio. Werp altijd een blik in de diverse expositieruimte en musea om u te vertellen wat u vandaag of een van de komende dagen kunt bezoeken. Ik heb een paar korte gedichtjes en andere wetenswaardigheden.

Kan dat u de radio net aanzet, net aan het ontbijt zit? Uiteraard een heel smakelijk eten toegewenst. Dan hoop ik met plezier dat ik weer een mooi menu voor u mag samenstellen. Elke week doe ik weer mijn best. En wilt u reageren? Heel erg graag. ton@wos.nl ton@wos.nl En één ding, echt, dat kan ik u garanderen. Ik zal u altijd antwoorden.

Radio geluisterd. Natuurlijk binnen of buitenland. Plus Radio is er speciaal voor u elke zondagochtend. En Plus Radio, u weet het, u kan het de hele dag beluisteren via www.plusradio.online. www.plusradio.online. Maar ook alle dagen van de week, elke ochtend tussen 10 en 12 uur. We gaan beginnen met het jeugdkoor Benjamin, onder leiding van Rien van der Werf.

Het jeugdkoor Benjamin onder leiding van de Riem van de Werf zong het lied Laat ons de Heer lof zingen. Dat kan zo dadelijk ook bij de ecumenische dienst die in Ter Heide wordt gehouden. Ik ben altijd graag op het plein gedaan, maar dat lukt niet in verband met het weer. Ik begin zo dadelijk om 10:00 met als thema Pak maar mijn hand van Nick en Simon. Ook het koor Together uit Hoek van Holland en Leo Bouwma, de organist, zullen de muzikale medewerking verlenen. U bent van harte welkom. Het collectedoel vanochtend is de stichting AVA 4 in Schravenzanden. En de voorgangers zijn dominee Tineke Flim, pastoraal toegewijde Maria Mulder en ouderling Anita Zuidema. U kunt erbij zijn in de kerk in Ter Heide, zo dadelijk om 10:00.

volgen weer een paar korte gedichtjes. Op deze sombere zondagochtend valt de regen zacht neer. Augustus buigt haar hoofd, de oogstmaand keert niet weer. De lucht is grijs, de straten glanzen stil en nat. Alsof de zomer langzaam afscheid neemt van stad en pad. De laatste zondag van augustus draagt een stille toon. Met druppels op de ramen en herinneringen gewoon. De velden hebben gegeven wat de zomer dragen kon. En ergens, achter wolken, wacht nog even vaag de zon. Mijn moeder zei altijd met wijsheid in haar stem: straks komen weer de maanden met de R erin. Denk aan hem. September, oktober, november staan alweer klaar. En daarna volgt de winter, koel en wonderbaar. Maar of die R nu klinkt of juist ontbreekt in maand of tijd, er blijft iets warm bestaan door de ochtend glijdt. Een stem, een lied, een praatje dat de stilte breekt. Een vriendelijk uur waarin de radio tot mensen spreekt. Plus radio is er weer, zo trouw als elke week. Op zondagmorgen helder, ook al is de hemel bleek. Met muziek en informatie voor elk wat wils bereid. Van 7 tot 12 uur een warme zekerheid. De koffie dampt, de thee kleurt amber in het glas. Terwijl de regen fluistert op het natte terras. Een melodie schuift zachtjes door de kamer heen. En niemand hoeft op deze ochtend echt alleen. Zo sluiten we augustus met een glimlach af vandaag. Al hangt de regen in de bomen, zwaar en traag. Want zondagmorgen brengt weer licht in elk seizoen met plusradio aan en tijd om rustig mee te doen. Je loopt soms op de levensweg, moe en verlaten. En je denkt, wie ziet mij? Waartoe is al mijn inspanning? Teleurstelling, pijn, de moeite van het bestaan drukken. Je loopt soms op de levensweg, alles lijkt door en triest. Je ziet niets dat tot je spreekt. Iedereen lijkt het voor de wind te gaan. Je voelt zelf alleen tegenwind. Maar dan zijn er ineens bloemen langs de weg. Je ontvangt onverwacht erkenning. Je ontvangt waardering voor wie je bent en wat je doet. Complimenten die je naartoe komen als schouderklopjes. Niemand kan leven en zorgen voor een ander zonder bloemen langs de weg. Zonder die kleine tekenen van liefde en waardering. Ze zijn als een zachte bries, als de wind die je opduwt. Ik dank u, Vader, voor de goede gave van vriendschap en genegenheid en trouw. U gaf mij vrienden, Heer, die ik als een haven en als een plaatsje in de zon beschouw. U hebt ook mensen op mijn weg gezonden die in het donker zijn, vermoeid, ontwricht. Ze zoeken heling voor geslagen wonden. Ik dank u dat ik mag wijzen naar het licht.

was het lied De Heer is mijn licht. Ja, er zou ook in het Oranjepark in Vlaardingen op het zomerdras een kerkdienst worden gehouden, een openluchtdienst, die al een jaar al door veel mensen wordt bijgewoond. Maar ja, vanwege het weer is dat verplaatst, wordt uitgeweken naar de schuilkerk bij het Leger des Heils. En dat vindt u aan de Magnoliastraat 41. U bent van harte welkom. Na afloop is er altijd natuurlijk een kopje koffie en voor de kleintjes is er limonade. Dat dus in Vlaardingen. Verder met het Abba Vader.

0: Wat is er te zien in de diverse expositieruimte? Plus Radio, laat u het weer horen.
1: Ja, we gaan weer kriskras door de regio. U een overzichtje geven van een aantal activiteiten. In Schiedam is deze nazomer veel te beleven voor liefhebbers van kunst en cultuur. Het Stedelijk Museum is daarbij een belangrijke plek om te bezoeken. Er zijn nog meer tentoonstellingen rond Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie te zien. En ook de kunst van Lou Loeber, die krijgt er volop aandacht met kleur, abstractie en idealisme. Bijzonder is ook het werk van Mandy Franca, waar lucht, familie en herinnering samenkomen. De tentoonstelling combineert schilderijen, foto's, geluiden en video's tot één ervaring. Verder toont het museum met Rumour About Freedom recente aanwinsten uit de collectie. In het Nationaal Jenevenmuseum draait het niet alleen om proeven, maar ook om geschiedenis. De tentoonstelling over de transformatie van het Dirkswagenterrein laat dat mooi zien. En wie graag fotografie bekijkt, kan terecht in de Groot op Sint-Jankerk. Daar is een fototentoonstelling, Een brede blik, van Hans Baptiste te zien. Delft en Rijswijk bieden deze periode mooie kansen voor een cultureel uitstapje. In Delft springt vooral het Royal Delft Museum in het oog. Daar is de expositie Urban Blue From Bricks to Tiles te zien. Delftsblauw wordt er verbonden met de frisse energie van street art. 6 internationale artiesten die lieten zich inspireren door keramiek. En zo ontstaat een spannende ontmoeting tussen ambacht en moderne kunst. Ook elders in Delft is genoeg te ontdekken voor liefhebbers van exposities. Bij Radius, het Centrum voor Kunst en Ecologie, worden kunst en natuur met elkaar verbonden. In Rijswijk is het Museum Rijswijk een sterke aanrader. Daar draait het om papierkunst, textielkunst en lokaal erfgoed. Vanaf september is daar de expositie Papier Biennale 2026 met familielijnen te zien. In Maassluis is op dit moment het douanehuisje naartoe te zien op cultureel gebied. In september kondigt de culturele raad aan opnieuw een expositie. Dan is in het douanehuisje het werk Ontspannen Realisme van Henk Hoek te bekijken. Ook het museum Maassluis aan de Zuiddijk is een bezoek waard voor wie cultuur zoekt. Daar wordt de geschiedenis van Maassluis verbonden met beelden, kunst en lokale verhalen. Komend weekend gaat daar ook een prachtige nieuwe expositie van start met het fotowerk van de heer Van der Stelt. U ziet het, dat allemaal in het museum in Maassluis. In Honselendijk is het Westlandsmuseum een prachtig beginpunt voor wie meer wil zien van de streek. Daar loopt de expositie Wonderen Waterplantenwereld met botanische kunst rond sloten, plassen en duinen. En de tentoonstelling laat zien hoe belangrijk water is voor het Westlandse landschap en de tuinbouw. Ook de historische tuin en de vaste expositie maken een bezoek extra afwisselend. In Naaldwijk is Kunsthalte 6 een belangrijke plek voor hedendaagse beeldende kunst in het Westland. Dan gaan we naar het gebied van Maasland, Schipluiden en De Lier in het museum in Maasland in Schilpen. Een sfeervolle plek waar de oude grutterijen en het dorpsleven weer samen tot leven komen. En de zomerexpositie toont schatten uit het depot. In Schipluiden trekt het museum het tramstation de aandacht, gevestigd in het voormalige tramstation van de Westlandse stoomtram. Daar draait het om vervoer, trekvaart, kastelen en het boerenland, maar ook om oude kaarten en verhalen uit de streek. Voor liefhebbers van geschiedenis is Schipluiden extra interessant omdat het dorp zo nauw verbonden is met het kasteel Kenenburg en de Vaarten.

0: de Lier is het museum de Timmerwerven aanraden. Een authentieke werkplaats waar het oude timmermansambacht centraal staat. Bezoekers zien een gereedschap, werkbanken en wisselende expositie. Onder andere nu over de vlasteelt. En dan krijgt men een beeld van wonen en werken rond 1900. Kortom, samen vormen ook deze dorpen een mooie culturele route. Ideaal voor wie houdt van erfgoed, kunst en herkenbare streekverhalen. Maasland, Schipluiden en de Lier laten ieder iets eigen zien, maar vertellen samen vooral het verhaal van onze directe omgeving. En dat zover weer het overzichtje van de exposities.
1: Nu de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
2: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang Chol ontslagen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Met deze mooie klanken kwam André Rieu en zijn 60 orkestleden gisteren via de bioscoop weer de filmzaal binnen. Het was een prachtig mooie registratie die ook vandaag nog in veel bioscopen te zien zal zijn. Onder de titel Rieu's Summer Concert, Viva Maastricht, vierde hij zijn 20-jarig jubileum met van zijn beroemde zomerconcerten. Het plein was weer totaal uitverkocht en er was een geweldige sfeer. En de film in de bioscoop duurde ruim 3 uur, ik dacht in 5 minuten. Geweldig om te zien, deze prachtige beelden van het André Rieu, de orkestleden, de solisten. En niet te vergeten de vele emotionele momenten die je dan toch hebt als je naar zo'n prachtige registratie kijkt. Heel bijzonder om te zien. En binnenkort zal de DVD ook alweer uitgebracht gaan worden. Maar bent je nog in de gelegenheid, kan ik u alleen maar adviseren, ga vanmiddag naar een bioscoop in de omliggende omgeving om dit prachtige concert van André Rieu bij te wonen.

0: Bravo.
1: Christina, Panos and Karis, they all come from Greece.
2: Ja, dat waren dan weer prachtige klanken van het orkest van André Rieu. Verder met de heren van Il Divo. En van hen, The Winner Takes It All.

dat waren de klanken van de Young Chapel Singers onder leiding van Gerard Breas met het Indulgent Jubilo. Westlandse Kooivereniging Muzika die gaat binnenkort een lunchconcert verzorgen in de Grote Kerk in Gorinchem.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden.

foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is bijna 6 minuten alweer over de klok van 10. Van harte welkom alweer bij het vierde van de 5 uren plus radio. Op deze laatste zondagochtend alweer in de maand augustus. Dan is de oogstmaand alweer voorbij. De 2154ste aflevering tot de tijd zijn van 12 uur. Ja, ik begon met Dana, de winnares van het Eurovisie Songfestival in 1970. En Dana viert vandaag haar verjaardag. Een van die toppers die ik toch graag even de felicitaties wil overbrengen. Goed, ik ga eventjes praten met Jora Bakker uit De Lier. En Jora heeft een tweetal, dacht ik, boekjes tot op heden geschreven. Jora, een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt het eerste boekje wat je hebt geschreven, je debuutroman, was getiteld Nu of Nooit. Waar kwam dat destijds het idee vandaan om dat verhaal op te gaan schrijven en in boekvorm uit te geven?
1: Eigenlijk, ik ben heel gek van muziek en concerten. En ik heb een beetje een zwakte voor drummers. En daar is het eigenlijk een beetje om samen.
0: Ja,
1: en dat was mijn debuut.
0: Dat was je debuut.
1: Ja.
0: En wat betekent het voor jou om met je debuutroman Nu of Nooit naar buiten te treden als schrijver?
1: Ik had het wel het idee dat ik het verhaal moest gaan vertellen. Het moest eruit. Op een of andere manier heb je een gevoel als schrijver dat je het verhaal wil vertellen aan de rest van de wereld. Dus ik had het gewoon het idee, het moet gewoon uitkomen. En zo is het dus ook gelukt.
0: Ja, je hebt nu een tweede e-book geschreven, Zonder Jou. Zijn er bepaalde thema's die ook in je boeken terugkomen, die je behandelt, beschrijft?
1: Want ik heb eigenlijk het grap geweest dat in Nu of Nooit is eigenlijk een auto-ongeluk ook een beetje een soort van centraal punt. Het verlies, rouw. En dat heb ik nu in Zonder Jou is eigenlijk ook een beetje een soort van klein randje of klein onderdeel van het boek geworden.
0: Ja.
1: Dus een beetje het thema van het verlies en rouw en het verwerken en het volgen van je droom is eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje in mijn boeken een beetje te vinden.
0: Ja, het klinkt persoonlijk en gevoelig. Hè? Wat wilde je met die titel oproepen bij de lezer?
1: Bij mijn debuutroman of Zonder Jou? Zonder Jou. Dat mensen vooral ook gewoon hun dromen najagen en ondanks verdriet of een nare situatie. Dat eigenlijk.
0: Ja. Was het schrijven trouwens van het tweede e-book makkelijker omdat je al ervaring had? Of vond je het juist spannender?
1: Nee, makkelijker. Want ik heb in de tussentijd tussen Nu of Nooit en Zonder Jou zitten wel een aantal jaren tussen. En ik heb heel veel in die jaren wel geleerd. En ik heb ook schrijfcoach erbij gehad. En dat heeft me ook wel geholpen om wat meer een beter verhaal neer te zetten dan mijn eerste boek, zeg maar.
0: Ja. Zonder Jou is, dacht ik, in half juli uitgekomen. Hoe reageren lezers tot op heden?
1: Tot nu toe heb ik 5 sterren gekregen. Dus het is, ik heb wel hele positieve reacties gehad tot nu toe. Dus.
0: Ja, en waarom heb je een e-book gemaakt?
1: Omdat deze uitgeverij waar deze e-book is uitgekomen, die was als enige enthousiast erover. En zodoende is het een e-book geworden. Omdat ik dacht van ja, er heeft iemand ja gezegd. Dus waarom niet?
0: Ja, ik begrijp het. Wat hoop je dat mensen meenemen, hè, nadat ze je boek hebben gelezen? Of kun je dat vertellen?
1: Ik denk ook. Ja, tuurlijk. Ik denk ook vooral ook dat je dromen niet je dromen moeten blijven, maar ook gewoon je dromen lopen gaan waarmaken. En ondanks alles en nog wat, dat ze dan gewoon blijven doen wat ze leuk vinden om te doen.
0: Ja.
1: En dat vind ik denk ik het beste kan omschrijven, zeg maar.
0: Ja, je bent op dit moment ook bezig, heb ik begrepen, met de laatste hand te leggen aan je zorgboek, Hart voor de Zorg. Wat kun je daar alvast over vertellen, Jora?
1: Ik werk zelf al bijna 20 jaar in de zorg. Ja, dat is best wel lang.
0: Ja.
1: En ik heb in die 20 jaar heb ik best wel heel veel ervaring opgedaan. Positief, ook negatief en hele vervelende situaties. En ik

0: Ik wou er altijd wel iets mee doen. Totdat vorig jaar Hart voor de Zorg eigenlijk een beetje in mijn leven kwam. En ik wil het eigenlijk een beetje op een luchtige manier schrijven. Mijn ervaringen. En met een flesje humor, maar ook een beetje een realistisch beeld van een verpleeghuis. En ja, en tot nu toe, ja, en dat was eigenlijk de reden om dit boek te gaan schrijven en uit te brengen.
1: Ja, voor wie is het boek Hart voor de Zorg bedoeld? Mensen uit de zorg, mantelzorgers, patiënten of ja, voor een ieder?
0: Ook, ik denk voor iedereen, maar ik denk ook vooral voor mensen die net beginnen in de zorg. Voor net leerlingen die beginnen of mensen die aan het leren zijn in de zorg. Ja, eigenlijk voor iedereen eigenlijk. Maar ik denk dat mensen in de zorg wel heel veel dingen herkennen in dit boek.
1: Ja, 20 jaar ben je al bezig in de zorg.
0: Ja.
1: Blij? Je doet het met liefde en plezier, beluister ik.
0: Ja, ja, klopt. Ja, ik werk nu op mijn derde werkplek. En daar, dus een verpleeghuis hier in de Leer. En daar werk ik gewoon met heel veel plezier. En ja, dat, tot nu toe vind ik het echt een fantastische baan, zeg maar.
1: Als
0: ja, en daardoor heb ik...
1: Sorry, als mensen je boek willen lezen, Jora, of zonder jou, of nu het zorgboek waar je binnenkort waarschijnlijk uitgegeven gaat worden, waar kunnen ze het bekijken, waar kunnen ze het bestellen?
0: Zonder jou zou ik eens even beginnen. Die kan je via bol.com, kan je, als je Jora Bakken intikt, dan kom je vanzelf zonder jou tegen. Dus
1: ja,
0: dat is heel makkelijk.
1: Ja.
0: En mijn Hart voor de Zorg, ja, daar ben ik nu bezig met mijn laatste fase. En als mensen het echt oprecht interesseert zijn, mogen ze me ook een mailtje sturen naar mijn e-mailadres. En dan geef ik een seintje, zeg maar, als het boek uit is of te koop is, dan geef ik een persoonlijke mailtje van het is te koop. En ja, dat.
1: Ja, en kun je je e-mailadres ook doorgeven, Jora?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Mijn e-mailadres is...
1: jorabakker@gmail.com. Geweldig. En je debuutroman, als mensen dat eventueel nog zouden willen lezen, dat kan via ook het internet en bol.com?
0: Nee, via boekscout.nl.
1: Fantastisch. Nou, ik wens je heel veel plezier. En met het schrijven en met het werk in de zorg, Jora. En,
0: ja, ik heb misschien nog een klein tipje voor de Hart voor de Zorgboek.
1: Ja.
0: Ik ga het ook een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.
1: Fantastisch.
0: Ik denk dat het nog leuk is om dat te vermelden, zeg maar.
1: Nou, daar blijkt nog meer je liefde uit de zorg en je werk uit. Nogmaals, Jora, bedankt. Heel veel plezier en succes met je werkzaamheden en het schrijven. En graag tot een volgende gelegenheid.
0: Ja. Ja, dankjewel.
1: Oké, dag Jora.
0: Hey,
1: dag.

met een kopje koffie erbij en dan de heerlijke klanken van de Bee Gees. Don't forget to remember. Ja, wie verdient volgens u de Oud-Westlandsprijs van dit jaar? U weet, het genootschap Oud-Westland zoekt weer kandidaten voor deze tweejaarlijkse onderscheiding. En is bedoeld die prijs voor mensen, groepen of instellingen die zich bijzonder inzetten voor de geschiedenis van onze regio. Kan natuurlijk op allerlei manieren, groot of klein, zichtbaar of juist achter de schermen. En misschien ken je iemand die een boek, een manuscript of scriptie schreef over de Westlandse geschiedenis. Of iemand die zich inzet voor het behoud van een monument, een historische route, tentoonstelling of verzameling. Maar ook een schoolproject, een lesprogramma, een website of historische werkgroep die kan in aanmerking komen. Kent u iemand? Nou, de Oud-Westlandprijs die bestaat uit een geldbedrag van €500 en een oorkonde. Dan kunt u informatie doorgeven aan het genootschap Oud-Westland. De bijeenkomst, de prijs wordt bekendgemaakt in de maand november. Goed, terug naar de muziek. Muziek van een gelegenheidsduo. En dat zijn Oscar Harris en Demi

En het waren Oscar Harris en Debbie. Ja, als ik zo naar de site kijk van het weerstation Westland, dan zie ik zware regen staan, temperatuur 18,3 graden. Ja, we zullen er even iets mee moeten doen. Woordkunst Maassluis opent vanmiddag haar seizoen met het jaarfestival Poëzie onder de bomen. De locatie is deze keer de beschutte tuin aan de Weverskade 65. Vindt vanmiddag om 2 uur plaats, althans dan begint het tot 16:30. En de inloop is om 14:30. En het thema dit jaar is helemaal vrij. Verder met de klanken van de Fortunes. We lived on the top of a mountain.

10:30 geworden op deze zondagmorgen. Ja, vandaag feest van niet alleen Dana viert haar verjaardag. Je hoort haar zo eventjes al om 10:00. Maar ook de Roemeens-Duitse zanger Peter Maffay mag vandaag kaarsjes uitblazen.

0: Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien bij temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag. Leuk dat je luistert. Plus Radio.
2: Franse chansons om nooit te vergeten. U hoort ze in Plus Radio.

0: Ja, anders Linda de Souza, Une fille en de tous les pays. Kijk ik naar de klok, 3:30. Ja, komende zaterdag dan staat het creatief centrum met Atelier aan het Zuideinde 8 in Naaldwijk weer helemaal in het teken van de creativiteit, ontmoeting en inspiratie. 12:00 gaan de deuren open voor een open huis. En dan kunnen bezoekers kennis maken met het nieuwe aanbod aan cursussen en workshops. Dat een jij zo'n jarenlang een vertrouwde plek in het Westland voor een ieder die graag creatief bezig is, iets nieuws wil leren of gewoon samen met anderen aan de slag wil. Ik ga erover praten met de voorzitter van het Creatief Centrum met Atelier en dat is Kitty Kester. Kitty, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen Tom.
0: Fijn je weer eventjes te spreken. Menigmaal ben ik in het atelier geweest op de zaterdagochtend, maar nu dan op zondag even via de telefoon. Zaterdag open huis bij jullie. Wat kunnen de bezoekers in grote lijnen allemaal verwachten?
1: Komende zaterdag, zoals je zei, hebben we inderdaad open huis. We doen voor de kinderen, hebben we 2 workshops voor kinderen, jongeren. Bij de ene gaan ze met creatieve materialen aan de slag. En bij Sophie gaan ze aan de slag met Happy Stones. En Happy Stones, dat zijn dan kleine steentjes die ze kunnen verven en die ze mee kunnen nemen.
0: Ja, ja. Wat maakt zo'n open huis trouwens voor jullie zo belangrijk aan het begin van een nieuw creatief seizoen?
1: Nou, wij willen bij het open huis eigenlijk altijd laten weten dat we er nog steeds zijn. 58 jaar inmiddels. En dat we gewoon heel veel dingen doen waar mensen bij aan kunnen sluiten. Zowel de kinderen als de jongeren, maar ook de volwassenen. Ja. Die misschien niet een hele cursus willen volgen, maar wel een keer een workshop.
0: Ja, leuk. Je noemde het al net even voor de kinderen. Welke, zeg maar in grote lijnen, kun je een aantal zaken noemen voor volwassenen die, waar men mee kan starten? Het zij een cursusverband, het zij met een workshop?
1: We hebben nog portret tekenen op de donderdagavond. Die begint 22 oktober, daar is nog plek. Hebben we een cursus, of tenminste een workshop, glasgraveren. Eigenlijk ook altijd leuk een paar uurtjes het zelf proberen en dan een leuk glas mee naar huis nemen.
0: Ja.
1: Of het kopje van speksteen, waarbij we dit jaar in een workshop laten zien hoe mensen...

0: met speksteden kunnen omgaan en wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, je hoort wel eens, ik denk het zelf ook wel eens, ik ben niet creatief genoeg. Wat zou je dan tegen hen willen zeggen?
0: Nou, ik zou willen zeggen, ga het gewoon een keer proberen. Het zijn workshops, die zijn een aantal uurtjes of een paar avonden. En dan weet je eigenlijk of het iets voor jou is of dat je zegt, nou, dit is het helemaal niet. Ja.
1: Hoe laagdrempelig is het om mee te doen als je nooit eerder hebt getekend, geschilderd of geboetseerd en je gaat naar het atelier?
0: Nou, ik denk dat het zo laagdrempelig is dat mensen eigenlijk altijd wel aan kunnen sluiten. De docenten die zijn gekwalificeerd genoeg om iedereen op weg te helpen. Dus je steekt er altijd iets van op.
1: Ja, en hoe belangrijk zijn die docenten bij het begeleiden van beginners en gevorderden?
0: Nou ja, zonder docenten zijn we natuurlijk nergens. En wij kijken altijd dat docenten niet alleen zelf weten hoe ze het moeten doen, maar ook zeer zeker van hoe trek je de mensen mee in de cursus en hoe laat je mensen hun eigen werk maken.
1: Ja, het atelier draait ook op vrijwilligers en betrokken mensen. Hoe belangrijk is die inzet voor het voortbestaan van het centrum?
0: Ja, ook dat is natuurlijk heel belangrijk. De docenten bij ons die zijn uiteraard geen vrijwilligers. Dat zijn gewoon betaalde docenten. Maar het bestuur en de mensen eromheen die zijn allemaal wel vrijwilligers. En die hebben we keihard nodig.
1: Ja, hoe belangrijk is jullie locatie aan het zuideinde nummer 8 in Naaldwijk om dat allemaal uit te mogen dragen, Kitty?
0: Nou, wij dachten eerst 10 jaar geleden van, oh, zou dat wel goed komen vanuit de Naald naar het Zuideinde. Maar we hebben eigenlijk een prachtige locatie en mensen weten ons goed te vinden. En dat is gewoon heel belangrijk.
1: Ja, tot slot, waarom moeten mensen zaterdag vooral even langskomen bij het Zuideinde nummer 8, bij het Oberhuis?
0: Ik zou zeggen, kom zeker even langs. Kom kijken wat we nog te bieden hebben. Breng de kinderen mee, zodat ze gelijk een poosje aan de slag kunnen. En er staat een ijskar met een professionele ijskoman die heerlijk ijsjes uitdeelt.
1: Geweldig. Nou Kitty, ik wens jou en al je collega's, de docenten en de vrijwilligers heel veel succes weer het komend seizoen. En laten we hopen dat de cursussen allemaal weer snel volgeboekt worden. Dat betekent dat we weer heel veel blije en creatieve mensen de deur uit zien gaan bij het Zuideinde nummer 8 in Naaldwijk, hè?
0: Jazeker. En nou, heel veel cursussen zijn gelukkig al vol. Dus we zitten al over de 200 mensen die straks elke week in het atelier zijn om een cursus te volgen.
1: Fantastisch. Hartelijk dank voor je toelichting, Kitty. En heel graag tot de volgende keer, hè?
0: Ja, en bedankt voor het bellen.
1: Groetjes. Dag.
0: Succes.
1: Dag. En dat was dan Kitty Kester, de voorzitter van het creatief centrum, het atelier. En nogmaals, wat ze al zei, ga lekker komende zaterdag kijken vanaf 12 uur. Bent u van harte welkom aan het Zuideinde nummer 8 in Naaldwijk.

klanken van de Julio Iglesias, Por el Amor. Ja, als je ook naar de beelden te kijken van Scheveningen en van de Hoek van Holland, ziet het triest uit. Het is grijs, grijs en nog eens grijs. Even heel wat anders. Ja, de collega's van de sport die zijn gistermiddag gelukkig weer van start gegaan. En komen vanmiddag uiteraard ook weer tussen 2 en 5 uur. Komende zaterdag trouwens, dan kan WPK Westlandia uit Naaldwijk sportgeschiedenis schrijven. Want voor het eerst debuteren de dames in de eredivisie handbal. Na de historische promotie wacht meteen een prachtig nieuw avontuur. Want in de Pijl mag de ploeg laten zien wat Westlandse strijdlust waard is. De stap naar het hoogste niveau, dat is echt een hele mijlpaal voor die vereniging. Speelsters, staf, vrijwilligers, supporters en sponsoren, die hebben hier samen naartoe gewerkt. Met trots, lef en niet te vergeten heel veel teamgeest begint Westlandia aan dit bijzondere eredivisieseizoen. En het wordt ongetwijfeld komende zaterdagavond en avond met gezonde spanning en veel beleving. De dag erna is er opnieuw reden om elkaar te ontmoeten op de hoge bomen, want dan staat de reunie in het teken van het 75-jarig bestaan van de club. Mooi moment om herinneringen op te halen en oude bekenden weer terug te zien. Ze komen sportief, succes, clubhistorie en Westlandse verbondenheid prachtig samen. Volgende week zondag, het 75-jarig jubileum, wordt dan van de vereniging gevierd. Hier is Tamara.

dan die grote talenten uit Volendam, Tamara Tol, met dat huis. Prachtig mooi liedje vind ik het altijd. Huis dat tussen de rozen stond. Ja, straks kan er weer gefietst worden in Poeldijk. Komende week is natuurlijk de feestweek weer in Poeldijk, met heel, heel veel leuke activiteiten. Straks tussen 1:30 en 1:30 kunt u starten vanaf het kerkplein bij Bart aan de Voorstraat. 30 kilometer heeft men uitgezet. En na terugkomst dan staat er of binnen of buiten bij Bart een lekker broodje met een hamburger voor u klaar. Deelname die bedraagt €7,50. Goed, blijven we toch nog eventjes bij Poeldijk. U kunt lid worden van de Bridge Club. Want onder de paraplu van Vitus Welzijn biedt Bridge Club Poeldijk een warm welkom aan een ieder die het spel Bridge beheerst of zou willen leren. Dat kan allemaal op de woensdagavond, want dan wordt er op de sfeervolle Bakkerhof-locatie competitie gespeeld in twee lijnen. U bent welkom, de competitie start dus komende woensdagavond om 7:15. Ook in Maasland gaat de Bridge Club Maasland aan de single op een bridgecursus voor beginners starten. En dat gaat men doen op de woensdagochtend en wel op 30 september. Goed, wat het bridge betreft trouwens, komende zaterdag dan is er een hele grote bridge-manifestatie in Schiedam, waar een paar honderd bridges uit het hele land samenkomen om een hele leuke tocht te maken en onderweg her en der het spelletje bridge te spelen. Mooi dat het al zoveel jaren op die grote schaal gebeurt. Goed, hier is Scott McKenzie met Celesta.

Blue Diamonds met Little Ship op deze een na laatste dag alweer van de maand augustus. Morgen 31 augustus wil ik toch even stilstaan bij een moment dat wereldwijd diepe indruk op heel veel mensen heeft gemaakt. Want morgen is het precies 29 jaar geleden dat de wereld abrupt afscheid moest nemen van Diana, de Princess of Wales. Die nacht in 1997 werd overschaduwd door een tragisch auto-ongeluk in Parijs, waarbij Diana samen met haar vriend Dodi Van Jet om het leven kwam, net even

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nederkamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten viel een aantal gewonden.

In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: binnen, gelukkig gezellig. Gistermorgen werd het eerste exemplaar over de Westlandse spreektaal van Nelly Schouw overhandigd aan wethouder Jenny Vermeer. En dat gebeurde allemaal tijdens een uitermate sfeervolle bijeenkomst bij Bart in Poeldijk. Het boekje is verschenen bij Retrovision in Poeldijk en staat vol herkenbare, geestige en typische Westlandse woorden en uitdrukkingen. Reden genoeg om Nelly te vragen hoe het allemaal begonnen is. Dan Nelly, een hele goede morgen en fijn je te spreken.
1: Goedemorgen Tom, dank je.
0: Ja, Nelly, je bent de jongste uit een gezin van 9 uit Kwinshul. Je vader was journalist en voor welke krant of blad schreef hij? En heeft zijn werk jou misschien ook geïnspireerd om zelf met taal en schrijven bezig te zijn?
1: Dat is vanaf mijn vroege jaren al zo geweest. Mijn vader werkte, zijn baan was op het kantoor van de groenteveiling in Kwinshul. En in de avonduren ging hij naar alle bijeenkomsten en vergaderingen in Kwinshul en maakte daar verslag van voor 4 verschillende kranten die in Kwinshul elke dag werden verspreid. Dat was onder meer het Binnenhof, de Nieuwe Haagse Courant, de Haagse Courant en het Nieuwe Dagblad. Dat was een kopblad van de Maasbode in Rotterdam.
0: Ja, ja, dus volop met taal was hij bezig. Gold het ook voor jou op de basis of op de lagere school?
1: Ja, ik heb dat echt van hem overgenomen. En ik begreep zijn visie en zijn passie voor goed taalgebruik ook. Daar legde mijn vader altijd de nadruk op dat je Nederlandse taal goed moest schrijven en spreken. En ik vond het zelf ook leuk om op school met taal bezig te zijn. Opstellen maken en dictées doen. En dat werd sterk gestimuleerd door mijn beide ouders, hoor. Allebei waren ze. En ze wilden ook liever niet dat we plat praten in het Westland. We moesten gewoon Nederlands spreken.
0: Ja, en de 3 B's, hè, die moesten altijd gerespecteerd worden. Kun je nog eens aan de luisteraars vertellen waar die 3 B's voor staan?
1: De 3 B's waren de 3 belangrijke zaken in de samenleving: beleefd, beschaafd en bescheiden.
0: En dat heb je altijd meegenomen in je verdere leven en ook in je manier van schrijven, hè, voor bladen en andere zaken.
1: Ja, dat heb ik zelf ook erg belangrijk gevonden. En het is ook goed dat je daardoor ook je taalgebruik en vooral woordkeus. Je krijgt een grotere woordenschat doordat je daar mee bezig bent.
0: Ja, thuis moest er netjes worden gesproken. Maar op school zul je ongetwijfeld ook die Westlandse woorden en uitdrukkingen hebben meegenomen. Werd er thuis ook wel eens over gesproken?
1: Jazeker. En het was ook niet zo dat het volstrekt was uitgebannen. Zeker met je school, klasgenoten en sprak je gewoon plat Westlands, zeg maar. En er kwamen bij ons altijd heel veel mensen over de vloer. We hadden altijd, mijn vader deed ook wel boekhoudwerk voor sommige mensen. En die kwamen dan een avondje praten. En juist omdat mijn vader ook bij verenigingen kwam. Dus verhalen vertellen, dat was er ook bij. Dat kun je voorstellen. En dat soort verhaaltjes, die zijn dus een weerslag, hebben ze nu gekregen in dat boekje.
0: Ja, zelf ben je op latere leeftijd ben je ook gaan schrijven. He, je hebt ook voor een deel het werk van je vader overgenomen. Voor welke krant heb je zelf zoal geschreven?
1: Het begon met het feit dat mijn vader ziek was. Hij kreeg longkanker en hij mocht dat werk niet meer 's avonds doen. Het was voor hem een soort ouderdagsvoorziening ook op financieel gebied. Dat kon hij eigenlijk niet missen. En ik wilde graag in de journalistiek. Ik was al verhuisd naar Amsterdam, Tom. Want ik dacht, in Amsterdam, daar zitten de grote kranten. En daar moet ik zijn om journalist te worden. Dat was ik echt van vroeg al aan.

0: van plan.
1: Ja.
0: Toen ik hoorde dat mijn vader niet meer voor de kranten moest schrijven, dacht ik, ja, dat gaat niet goed. Waar moet hij dan hij moest zijn pensioen nog halen. En ik ben toen thuisgekomen, heb een baantje gezocht op een kantoor in Den Haag. En ik heb in de avonduren van hem dat correspondentiewerk voor de kranten overgenomen. Dat waren dus die vier verschillende kranten. Elke avond ging de kopij naar die kranten toe. En ik ging op mijn Solexje over om in de avonduren en dan natuurlijk thuis meteen op de schrijfmachine je verhaal uittikken.
1: Dat waren lange dagen, Nelly. Hè? En dan, ja, op die manier probeerde je toch ook in de kosten van het gezin bij te dragen, als ik je goed beluister.
0: Bij te dragen, inderdaad, ja. Ja. De meeste van mijn broer en zus waren toen al naar getrouwd en de deur uit. Maar we houden toch nog wel een aantal die nog thuis woonden en ook allemaal werkten.
1: Ja.
0: Ja, dat was nou eenmaal in die tijd het geval. En ik had ook een broer, Jan, daar staan tekeningen van in het boekje. En Jan werkte in Den Haag als decorateur en grafisch ontwerper. Maar die was ook in de avonduren nog op de Academie van Beeldende Kunsten. Dus iedereen was in de avonduren altijd ook nog druk.
1: Allemaal droegen ze een steentje bij. Ja, dan komen we even bij het boekje. De helaas overleden Jan Goeiebier. Die startte samen met Koos Verbeek 10 jaar geleden het krantje met Poeldijk Nieuws. Was dat voor jou reden om toch dat bijzondere taalgebruik met de Westlandse woorden en verhaaltjes te gaan publiceren?
0: Dat was eigenlijk, ik was natuurlijk geïnteresseerd in Poeldijk Nieuws, omdat dat weer een herstart was. Poeldijk Nieuws bestond al bijna niet meer. Of het heette toen de Poeldijker als dorpsblad.
1: Ja.
0: En Koos Verbeek en Jan Goeiebier en enkele anderen, die hadden gezegd, nee, we gaan toch weer een nieuw blad beginnen. En dat volgde ik met interesse, want dat sprak me aan. En toen had ik een paar keer wat in de specifieke platte Westlandse taal horen zeggen. En toen dacht ik, eigenlijk moet ik daar een klein stukje over schrijven, over die taal.
1: Ja.
0: En dat heb ik toen vrijblijvend naar Jan Goeiebier toegestuurd. En die zei, maak dat verhaal maar langer. En dan elke 14 dagen een column in Poeldijk Nieuws. En dat is het begin geweest voor mijn werk.
1: Ja, uiteindelijk zijn dat er zo'n 31 columns heb je toen gemaakt, Nelly. Wat was op een bepaald moment nou het gesprek of herinnering waardoor je dacht van hier moet ik iets meer mee doen, hè? Het bundelen van die verhaaltjes, hoe ging dat?
0: Ik had niet gedacht dat er zo sterk op gereageerd zou worden, Tom. Maar de mensen kwamen naar me toe en die zeiden, oh wat leuk, er staat een verhaaltje in ook. En dat heb ik vroeger ook meegemaakt. En ik knip altijd die verhaaltjes van jou uit. En dat heb ik de afgelopen 10 jaar nog voortdurend heel veel mensen horen vertellen. En zeggen, en ze knipten het uit en ze lagen erg. En ik had ze allemaal op een stick staan van de computer. En er werd alles gedacht van, wat doen we ermee, wat moeten we ermee? En eigenlijk kreeg ik toen het bericht kwam dat Jan Goeiebier vrij onverwacht was overleden. Dacht ik, wat moeten we nou met die teksten doen? En toen is bij mij het idee gekomen, ik ga daar toch eens met Poeldijk Nieuws over praten. Kunnen we daar niet een project van maken? Zeker ook in het kader van het jubileum van de parochie in Poeldijk.
1: Ja, 100 jaar.
0: Omdat de kerk, 100-jarig bestaan van de kerk. Dat idee had ik even. Daardoor kwam ik in contact met Fred Louter. En die zegt, ik ga het uitgeven, ik vind dat zo leuk. Dat is het begin geweest.
1: Heel bijzonder, hè, dat al die mooie verhaaltjes met dan een viertal tekeningen in boekvorm door Retrovision zijn uitgegeven. Heel bijzonder. Ja. Wat maakt die Westlandse spreektaal voor jou eigen nou zo bijzonder, zo raak of zo amusant?
0: Ik

ik had soms ideeën of ik had een verhaaltje gehoord. En ik heb ook nog 20 jaar in het oosten van het land gewoond, in Overijssel. Ja. Heb ik ook journalistiek werk gedaan. En als je daar met mensen praat, dan hoor je ook allerlei verhalen. En ik heb altijd op dorpen gewoond, behalve die een korte periode in Amsterdam. Ik ben een echt dorpsmens en daar heb je die speciale...

0: en zo'n landschap en de plaatselijke bevolking. En dan hoor je hele leuke dingen bij en soms ook hele tragische dingen. Maar dan was er maar één dingetje, dat herinnerde ik me dan. En dan dacht ik, ga ik daar een Westlands verhaaltje van maken. En zo is dat heel regelmatig gebeurd, ja. Ook verhalen uit mijn verre jeugd nog.
1: Kunnen we stellen, Nelly, dat met andere woorden eigenlijk een mengeling is van, de, van die drie F's, hè? De feiten, fantasie en fictie?
0: Ja, inderdaad, ja. Zo heb ik het ook omschreven.
1: Hoe was het voor jou om gisteren het eerste exemplaar te overhandigen aan de wethoudster Jenny Veerman, Vermeer?
0: Ik ben er erg blij mee. Het heeft bevestigd dat het voor een gemeente en gemeenschap belangrijk is dat er dit soort evenementen worden ondersteund door de gemeente. Dat de wethouder zegt, hey, dat is leuk, daar kom ik bij, daar wil ik bij zijn. En dat heb ik enorm op prijs gesteld. Het was Fred Louter die dat idee naar voren bracht. Aan wie zullen we het nou aanbieden? Wie is daar? Hij zei, ja, ik zou het aan mevrouw Vermeer kunnen vragen. En ik ben ontzettend blij dat zij is geweest. En ze was ook oprecht geïnteresseerd. En ze voelde zich helemaal thuis. Dat kon ik ook begrijpen.
1: Absoluut. Wat hoop je, Nelly, dat lezers meenemen, hè, na het lezen van dit prachtige boekje over de Westlandse spreektaal met die geweldig leuke verhaaltjes over een poelikker bij de dokter of oude liefde of een zoentje mag nog niet?
0: Dat is dan inderdaad, je hoort dan zeggen, ja, nou één zoentje, ja, dat kan dan nog net. Ja. En dat geeft iets weer over de sfeer in die tijd, hoe de samenleving nog floreerde of niet, of bij pubers of bij mensen in of jonge mensen die elkaar leerden kennen. Ja, dat was, er zat toch altijd de ouderwetse spanning in die we misschien ook nu nog hebben.
1: Fantastisch. Nou, Nelly, ik wil je heel hartelijk danken eventjes voor het gesprekje. Als mensen het boekje zouden willen kopen, hoe kunnen ze dat doen? Gaat dat via Retrovision?
0: Het gaat via Retrovision. Vision, en het, dat is dus de uitgeverij in Poeldijk. Als je dat opzoekt, dan krijg je alles daarover op het scherm. Maar het ligt ook te koop in de zaal waar we gisteren waren, bij Bart. Daar ligt het nog steeds te koop. En ook in het tabakswinkeltje in Poeldijk.
1: Fantastisch. Nelly, hartelijk dank voor het gesprek. Fijn je te mogen spreken over dit bijzonder leuke boekwerkje. En ik denk dat je er heel veel mensen een plezier mee doet als ze het gekocht hebben voor de prijs van €19,95. Hartelijk dank en nog een hele fijne...
0: Dankjewel, Tom.
1: Ja, sorry.
0: Ja. En succes verder.
1: Dank je vriendelijk, hè. Dag, Nelly. Groetjes.
0: Dag.
1: Dag.

0: Ja, 7 minuten voor de klok van 11:30. Ja, we gaan weer toe naar het gedichtje van Edith Brederode. Vorige week stuurde ze ons dat mooie gedichtje over nazomer toe. Nou, ze had een vooruitziende blik, hè, want nazomer is het zeker wel geworden de afgelopen paar dagen. Maar het gedichtje van vanochtend is getiteld Soms. Soms heb je van die dagen dat het je niet meezit. Dan voel je je gewoon niet fit. Dan wil je dit of wil je dat. Toch ben je alles gewoon een beetje zat. Er zijn dingen die nodig eens moeten gebeuren. Maar je dag wil maar niet kleuren. Zoals je het graag zelf zou zien. Niet alle dagen verdienen een 10. En soms krijg je zomaar iemand aan de telefoon die gewoon een paar leuke dingen tegen je zegt. Waar jij opeens terecht een blij gevoel van krijgt. Jouw somberheid overstijgt. Dan doe je weer dat en een beetje dit. Voel je opeens ook weer een beetje fit. Zie je opeens ook weer de zon en begrijp je niet waarom de dag zo somber begon. Ja, altijd weer mooi, altijd weer fijn om dit met u te mogen delen. Het gedichtje Soms van Edith Brederode op deze zondagmorgen. Vanmiddag trouwens ook weer de sport. Ik zal u straks nog even de uitslagen van gisteren geven. Gisteren stonden trouwens in de Eredivisie 3 wedstrijden op het programma. Excelsior won in Rotterdam, de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. AZ was in Alkmaar duidelijk te sterk voor de Go Ahead Eagles, 5-2. En de PEC Zwolle verloor thuis van NEC, dat met 1-3 de punten meenam. Voor vandaag staan er nog 5 duels op het programma. 12:15 FC Utrecht thuis tegen PSV. Daarna om 14:30 2 wedstrijden. Willem II tegen de sportclub Heerenveen. Ook Feyenoord komt dan in actie thuis tegen ADO Den Haag. Later op de middag ontvangt Telstar om 16:45 Ajax. En de eredivisie wordt afgesloten om 20:00. Want dan speelt de sportclub Cambuur in eigen huis tegen de FC Twente. En daarmee is de speelronde 4 na vandaag weer helemaal compleet.
1: In Plus Radio, de beste chansons.
0: En dat wordt een liedje van de Jules Dassin. Le Café des Trois Colombes.
2: Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Bij Plus Radio hoort u elk uur een mooie Duitse slager.

0: Ja, de zomer die werd bezongen door Mary Rose. Alweer de ene laatste dag van de maand augustus. En dan is de meteorologische zomer weer voorbij. En dan gaan we op naar 21 september. Hè. Dan is het geloof ik astrologisch. Ja. Goed, 11:04. En dat betekent dat we even vooruit gaan blikken naar morgen. Want morgen is het precies 52 jaar geleden dat een bijzonder hoofdstuk uit de Nederlandse radiogeschiedenis werd afgesloten. Want toen moesten de zeezenders als Radio Veronica, Noordzee en Atlantis hun uitzendingen vanaf zee staken. Nou, waar kunt u dat team, al die mooie boordstudio's en andere attributen en schaalmodellen nog bekijken? Uiteraard in het Rockuit Museum in Hoek van Holland. En wie kan dat beter belichten? Dat is Jaap Schut. Goedemorgen, Jaap.
1: Ja. Goedemorgen allemaal, goedemorgen Ton.
0: Ja, weer een spannende dag lijkt me, Jaap, als je dat morgen weer zoveel radiofanaten mag verwelkomen in het museum. Klopt dat?
1: Ja, het is vele maanden werk. En op dit moment, of deze periode, zijn we bijgestaan door Wim van der Water. Dus dat is ook een icoon uit die geschiedenislijn op het vlak van interviews en dergelijke. Want ja, we zijn er inmiddels denk ik toch ook alweer 5 maanden in de voorbereiding mee bezig. En, ja, het wordt morgen echt een hele bijzondere dag. Het is 52 jaar na dato. En iedere dag als we open zijn, worden we ermee geconfronteerd door de bezoekers.
0: Ja, een dag met veel herinneringen, verhalen uiteraard. Ja. En natuurlijk ontmoetingen morgen.
1: Ja, want dat is het. Het is altijd een beetje, en zeker vanaf heden is het natuurlijk toch dit soort dagen, is het een soort reunie van mensen die elkaar gewoon het hele jaar niet zien. En op zo'n dag bij elkaar komen. En waar kan dat beter als in het Nationaal Popmuseum Rockuit. En ze komen echt overal vandaan. Dus het is morgen denk ik het merendeel de voertaal zal Engels zijn. Want ja, de Fransen, Belgen, Engelsen, Duitsen, Denen, noem ze maar op, ze zijn hier. Ja. En ja, dat is natuurlijk toch wel prettig. Maar zo'n dag voorbereiden, je wil ze toch iedere keer wel weer wat meegeven. En ook natuurlijk de bezoekers. Ja, dat ze toch weer dingen horen die ze nog niet wisten. En daar hebben we morgen wel een heel mooi programma over.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En er komen ook grote namen, hè, van diverse radiostations. Van Radio Dolfijn, Veronica en Miamigo, hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk, kijk, wat we morgen heel erg prettig vinden en bijzonder vinden, is dat Loke Bode komt. Van Radio 227 en Radio Dolfijn.
0: Ja?
1: Ja, die gaat toch wel het verhaal vertellen hoe het uiteindelijk natuurlijk ook een Lex Harding erbij gekomen is. Hoe Rob Oud uiteindelijk op die stoel terechtgekomen is. Ja, dat zijn weer weetjes en dingetjes die we dan horen die voor ons allemaal interessant zijn en ook wel in de geschiedenislijn uniek.

0: ik betekent dat ook, Jaap, dat mensen thuis via de radio eventueel, zeg maar, die verhalen kunnen...
1: Nee, dat hebben we dit keer niet. Dat is door ook gewoon omstandigheden en tijd en druk is het een beetje lastig geweest om dit, zeg maar, integraal te laten uitzenden. Maar dat gaan we wel weer doen. Daar gaan we wel weer de voorbereidingen betreffen dat het vanaf nu altijd kan gebeuren, zeg maar. Dus dat we intern de techniek zover gaan voorbereiden dat je zeker op dit soort unieke dagen dat je toch gewoon thuis kan beluisteren. Ja. Maar dat, helaas morgen niet.
0: Morgen niet, maar wel. Men kan dus alles wel horen. Laten we zeggen, als men naar de Zeggenstraat in de Hoek van Holland gaat. Men kan alles zien draaien. Men kan modellen zien. Noem eens op. Wat kun je zo al nog aan extra zaken toevoegen waarvan je zegt van, als je morgen komt, dan moet je ook daar en daar even naar kijken.
1: Nou, dan zou ik natuurlijk toch naar de schaalmodellen komen. Er zijn er nog weer een paar binnengebracht van de week. Gisteren is het grootste schaalmodel van zeezender Radio Veronica weer hersteld en in schoongemaakt. En hij staat weer in volle glorie. Nou ja, we hebben weer wat extra aan de boordstudio. Het enige echte studio van het schip De Noordernij. Die draait met weer een aantal unieke tunes die boven water gekomen zijn. Nou ja, de landstudio staat er en de ruimte daarin is ook weer een stukje aangepast met wat heel wat unieke dingen van de schepen. Ja, dat is voor de liefhebber van zeezenden uniek. En daarnaast is het natuurlijk toch gewoon de gastenlijst die morgen hier binnen wandelen. Want dat is van Radiovisie tot de Radio Miamigo, Radio Noordzee, Veronica, Radio Extra Gold, Radio Caroline, Surf Radio, Noordzee Surf Radio, Monique. Ja, noem ze maar op, ze zijn er.
0: Als men zeg maar eventueel nog bepaalde zaken zou willen terugluisteren thuis via cd of plaat, kan dat ook uit die tijd?
1: Ja, we hebben heel wat natuurlijk in de Rockart Shop staan daaromheen. We hebben natuurlijk een hele mooie dvd laten maken van uiteindelijk de restauratie van de boordstudio in fases.
0: Ja.
1: En met die verkoop van die items proberen we natuurlijk ook weer een potje te creëren om de volgende stap te kunnen zetten in de restauratie van het boordstudio. Want er is maar één boordstudio nog overgebleven uit al die jaren en uit al die zeezenderperiodes vanuit Nederland. Ja, en die staat in de Rockart. En we willen hem eigenlijk volledig draaiende hebben. Maar ja, dat is een dure hobby.
0: Ja, dat kan me voorstellen, om dat allemaal toch draaiend te houden. Hè. Het is misschien, ik begrijp het volkomen. Ja.
1: Hoe laat gaat het? Steeds vaker. Het is het duurste hobby van Nederland. Maar goed, het draait.
0: Hoe laat gaat het de deuren van het museum open? Niet alleen vandaag, maar ook morgen?
1: Ja, nou, vandaag zijn we dicht. Want vandaag is het natuurlijk alleen nog de eerste zondag van de maand.
0: Ja.
1: Maar morgen vanaf 12 uur zijn we helemaal klaar. Is iedereen aanwezig. En staan we volledig klaar voor de gasten en voor het publiek.
0: Fantastisch. Zeggenstraat nummer 42 in Hoek van Holland. U bent meer dan welkom in het museum Rockart. Ja, hartelijk dank en ik wens je heel, heel veel bezoekers toe.
1: Het gaat helemaal goed komen en bedankt.
0: Dag Jaap, dag.
1: Goedjes, doei.
0: Hier is Peter Koelewijn.

Veronica, sorry, Peter, ik hoorde weinig. Ik kreeg net nog een e-mailtje van mijn nichtje. En ze zit in Aruba en ze vliegt vanavond terug weer naar Nederland. En fijn om weer naar Nederland te vliegen. Alleen zal het weer hier wat slechter zijn dan zij nu heeft daar op Aruba. Ik zou u nog even de uitslagen geven. Gisteren zijn de collega's al in die gloednieuwe prachtige studio begonnen... met hun eerste uitzending vanuit de nieuwe locatie. Prachtig mooi. De FC Lisse tegen Excelsior gisteren 1-0. Sportclub Feyenoord tegen de FC Schravenzander werd 1-1. Brielen tegen Sportclub Monster 0-4. Nieuwenhoren Den Horen 4-3. Heijenoord tegen Honslensdijk 1-2. HVC 10 tegen Graafschap Willem 2 Vak VAC 0-0. MVV 27 LFC 3-4. Velo tegen Forum Sport 2-1. UVS Wimburg 3-1. KMD Den Bommel 2-0. FC Zoetermeer tegen Lira 4-1. DBGC tegen de Mazeik 8-1. DSC Naaldwijk eindigde zoals het begon 0-0. Concordia Schipluiden, idem 0-0. VDL tegen de FC Schravenzander 2-3-6. Vanmiddag de wedstrijd HBS tegen Westlandia. En dat hoort u dus vanmiddag bij de collega's van de sport.

als ze samen feesten gaan. Die mogen weer de felicitaties overbrengen. Afgelopen maandag waren de heer en mevrouw van IJsdehoekwand in Maassluis 55 jaar getrouwd. Dinsdag was het ook feest in Maassluis op het eiland bij de familie van der Vlist, 50 jaar getrouwd. En aan de Tuindersweg in Maassijk waren 60 jaar getrouwd de heer en mevrouw van der Hoek. Woensdagfeest in de Lier aan de Karel Doormanlaan bij de familie van den Akker, 55 jaar getrouwd. Donderdag een drietal echtpaar in het

Rijder, Piet Heinstraat, 40 jaar getrouwd. De familie Zeeman. De familie Zijlstra in de Lier waren 55 jaar getrouwd, wonen aan het Jan Vermeerplein. En de familie Brevaert aan de Van Beethovenlaan in Maassluis waren donderdag 60 jaar getrouwd. Vrijdagfeest aan de Merellaan in Maassluis, 45 jaar getrouwd, de heer en mevrouw Van der Kooi. Gisteren feest en de Vijverberglaan in Honslendijk, 40 jaar getrouwd. De familie Prins en ook 40 jaar getrouwd, ook in Honslendijk, maar dan aan het Elisabethvloed, de heer en mevrouw Bimmel. Bij de familie Biesbos, ook in Honslendijk, die waren ook 40 jaar getrouwd, waren de familie Hoogendraad, ik zei het verkeerd. Vandaag feest bij de familie Prins aan de burgemeester Hoogendboomstraat in Honslendijk, 40 jaar getrouwd. Morgen feest bij de familie Van der Stelt, Vragenplein in Honslendijk, 50 jaar getrouwd. En donderdag tenslotte de familie Vastenau aan de Breitenstraat in Maassluis. Zij zijn 55 jaar getrouwd. Alle echtparen natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit mooie huwelijksjubileum. En ik hoop, als u het gevierd heeft, dat het een geslaagde dag was. En gaat u het van de week vieren? Heel veel plezier toegewenst. Uiteraard een plaatje voor al die mensen die hun huwelijksjubileum hebben mogen vieren. Gelukkig met elkaar. En dat wordt bezongen door Koos Albums.

met jou voor onze jubilaris. Ik koos Albers en je bent het leven voor mij. En zijn uw ouders binnenkort 40 of meer jaren getrouwd? Mail het me eventjes door. ton@wos.nl. ton@wos.nl. En u mag natuurlijk altijd reageren op het programma. Ik ben er altijd blij mee om een berichtje. Ik zit hier altijd in mijn eentje. Al die uren alleen. En dan is het toch altijd fijn als je een WhatsApp berichtje binnenkrijgt. Of een e-mailtje. Even lezen, even antwoorden. Daar komt er weer eentje. U hoort het. Goed, vandaag wil ik ook even Freek de Jong in het zonnetje zetten. Want hij viert vandaag zijn 82e verjaardag. Geboren op 30 augustus 1944 in Westernieland. En hij groeide uit tot een van de grote namen van het Nederlandse cabaret. En bij zo'n verjaardag hoort natuurlijk ook muziek. En dan kom je al snel uit bij zijn grootste hit. Er is leven na de dood. Het werd in 1997 een opvallende zomerhit. Het nummer, gemaakt door Robert-Jan Stips, laat mooi horen hoe Freek humor en ernst kan combineren. En daarom laat ik u nu graag aan u horen, Freek de Jonge,

de klanken van Sting. Een Englishman in New York als hekkensluiter van deze aflevering van Plus Radio. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft naar de 5 uur die ik elke zondag weer voor u mag invullen met muziek en informatie. Dank aan de mensen die hebben deelgenomen weer aan deze uitzending voor de fijne gesprekjes. Ik hoop dat u genoten. En vanavond ben ik er uiteraard weer tussen 8 en 10... met 2 uur lang religieuze muziek en alle andere dagen van de week via plusradio.online. Nogmaals bedankt, veel plezier bij de collega's van de sport en met Mark Velkloop met het Muziekparadijs.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgevoerd.

0: geschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui, zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream.

0: Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is het oponthoud 5 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.
1: Zoele zomer.
0: Verkoelende hits.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Het muziekparadijs. Easy listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Ja, geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier

0: Premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een muziekparadijs. Mark Pellekoop op de WOS.

UB40 aan het begin van een nieuwe aflevering, Het Muziekparadijs. En je hoorde Sing Our Own Song op deze zondag, de 30 augustus 2026. Onderweg heb ik Somber and My Body Isn't Ready en deze van Everything But The Girl. Dit is Missing.

Laatste hit single van Somber, dat heette My Body Isn't Ready. Daarvoor nog Everything But The Girl. Je hoorde Missing, helemaal terug naar 1995. En als je een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via een mailtje naar de studio. markv@wos.nl. Nico en Vince, die staat voor je klaar met Am I Wrong en deze van Raccoon. Dat is dit uur de Nederpopklassieker. Dit is Oceaan.

Koen hoorde je als nederpopklassieker voorbij komen met Oceaan. En deze van Nico en Finch en Am I Wrong. En zo ben je nog steeds in het eerste gedeelte van het Muziekparadijs, met de keuze uit de jaren 60, 70 en 80. En later ga ik dat ook weer doen in de album Classic. Het is het openingsnummer en de titelsong van Lionel Richie, zijn derde soloalbum dat in 1986 verscheen. De videoclip van Dancing on the Ceiling kostte zo'n €300.000. Een duizelingwekkend bedrag in die tijd. Het dansen op het plafond werd geïnspireerd op Dance Around the Room van Fred Astaire in de film Royal Wedding uit 1951. De regisseur van Royal Wedding werd gevraagd voor de clip van Lionel Richie om het trucje te herhalen.

0: uit 1975 hoor je One of These Nights. En als eerste uit 1965 The Rolling Stones en Last Time.
1: VOS. Terug naar de jaren 60.

Uit de top 40 van 1986 hoorde je Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Ik heb weer een drietal hits met zometeen uit 1985 Five Star en All Fall Down. Ik heb ook nog de Eagles.

Het is de zomer van 2026 en je hoort de muziek van Five Star en All Fall Down uit 1985. Daarvoor de Eagles, uit 1975 hoorde je One of These Nights. En uit 1965 de Rolling Stones en Last Time. Zometeen komt Sabrina Carpenter daaraan met Taste en deze van Marshmello. En Kane Brown, dit is Miles On It. New truck, big

Dance-on-It was van Marshmallow en Kane Brown. En deze Taste was van Sabrina Carpenter. En zo ben je nog steeds in het eerste gedeelte van het muziekparadijs. Only When You Leave komt van het Parade-album uit de meest succesvolle periode van Spandau Ballet. Het nummer bereikte in 1984 nummer 2 in de Nederlandse hitlijst. Kort daarvoor bereikten de Britten de tweede plek in Nederland met Gold. Nu gaan we terug naar de hit uit 1984. En we gaan luisteren naar Only When You Leave.

0: Terug naar 1984 met deze hit van Spandau Ballet en Only When You Leave. En in dit eerste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan
1: Markies album Classic. Classic. Classic. Classic.
0: Het is een compositie van Jeff Lynne. In 1979 is Don't Bring Me Down een top 5 hit in Nederland. En is terug te vinden op het album Discovery. Het was hun grootste hit in de Verenigde Staten. Het is ook de eerste ILO-plaat waarop geen strijkers te horen waren. Als eerste track van dit album hoor je Don't Bring Me Down. Electric Light Orchestra staat in dit eerste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

Ezra en Talk To Me hoorde je voorbij komen in dit eerste uur van het Muziekparadijs. Daarvoor het studioalbum van Electric Light Orchestra van het album Discovery uit 1979 hoorde je Don't Bring Me Down. Zometeen ben ik terug voor het tweede en tevens laatste uur het Muziekparadijs en ik ga eruit met een verzoekje voor Marjan uit Maassluis. Dit is Post Malone en Circles.

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
4: Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Een muziekparadijs.

Dancing in the Street, dat waren David Bowie en Mick Jagger aan het begin van het tweede uur alweer van het Muziekparadijs. Deze zondag, de 30 augustus 2026. En onderweg heb ik de Bausa en Magnetic. En deze van World Party uit 1990 is dit Way Down Now.

De Bausa en Magnetic, daarvoor nog World Party en Way Down Now. Helemaal terug naar 1990. Ik heb zometeen de Haarlemse band Chef Special voor je met In Your Arms en deze van de Frank Boeijen Groep. We gaan luisteren naar de Nederpop klassieker. Dit is Linda.

Enough is geschreven door toetsenist Vince Clarke en werd wereldwijd de meest bekende single van Depeche Mode. De groep veroverde met deze single dan wel de wereld. In Nederland haalde het nummer pas in 1985 de hitlijsten, wanneer het opnieuw uitgebracht werd in een live versie.

0: Depeche Mode hoorde je voorbij komen in de live versie. Just Can't Get Enough. En ik heb weer een drietal hits met zometeen uit 1985 Colonel Abrams en Trapped. Uit 1975 hoor je ABBA en SOS. En we beginnen met de hit van de Beatles. Uit 1965 is dit Ticket to Ride.
1: VOS. Terug naar de jaren 60.

Af en toe hoor je ook zo'n lekkere discoplaat in het muziekparadijs, zoals deze van Colonel Abrams en Trapped uit 1985. Daarvoor ABBA uit 1975 hoorde je SOS. En we begonnen dit rijtje met de drie platen met de hitsingle van de Beatles en Ticket to Ride uit 1965. Pink die komt er zo meteen aan met Raise Your Glass en deze van Shaboozey. Dit is A Bar Song.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenka@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch.
1: De WOS Lunch.
0: Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

Shibuzi en A Bar Song. En deze van Pink en Raise Your Glass. Het is de tweede single van het album Ten Summoner's Tales. En in 1994 kreeg Sting voor dit nummer een Grammy Award. In 1993 was deze single goed genoeg voor een 15e positie in de Nederlandse top 40.

0: If I Ever Lose My Faith in You, dat was Sting bij de WOS. En in dit laatste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan...
1: Marky's album Classic. Classic. Classic. Classic.
0: Nog één keer ga ik terug naar het studioalbum Discovery van Electric Light Orchestra. En is er nog één track over van het album wat ik voor je ga draaien. En dat is Shine A Little Love. Electric Light Orchestra staat in dit tweede en tevens laatste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

Het studioalbum hoorde je voorbij komen, Electric Light Orchestra. Shine a Little Love van het album Discovery uit 1979. En deze van Bruno Mars als ene laatste track in dit uur van het muziekparadijs. On My Soul. Zometeen een uur non-stop muziek bij de WOS. En vanaf 8

uur kun je luisteren naar Tom Koolmeijer met religieuze melodieën. Ik ga eruit met deze van Aswad, terug naar 1990, met de hitsingle Next to You.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke

0: belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8... Meer Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump.

0: De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: 2 uur lang non-stop. De mooiste koren en solisten.
2: Het is 8:02, beste luisteraars. Een hele goede avond. Fijn dat u er weer bij bent. Het is alweer de laatste zondag van de oogstmaand. Vandaag 30 augustus. Een avond waarop de zomer langzaam naar de nazomer buigt. En waarop we samen ruimte maken voor muziek die raakt en er tot rust brengt. En voor de 87ste keer mag ik u vanavond meenemen in het zondagavondprogramma. 2 uur lang staan er weer zorgvuldig samengesteld menu voor u klaar, met religieuze klanken voor elk wat wils, vertrouwd en soms verrassend. Koren, solisten en instrumentale muziek wisselen elkaar daarbij af. Vanmiddag heb ik opnieuw met veel plezier mijn best gedaan om een mooie keuze te maken. Muziek die kan bemoedigen, herinneringen oproept en misschien ook stilte brengt. Soms groots en gedragen, soms klein en ingetogen, maar steeds met een eigen zeggingskracht. En zo hoop ik dat deze avond voor u een warm en herkenbaar luistermoment mag worden. Tot aan het tijd zijn van 10 uur bent u natuurlijk weer van harte welkom om mee te luisteren. Laat de muziek rustig binnenkomen en neem er vooral de tijd voor. Ik wens u wederom een fijne, gezegende zondagavond toe, en waar u zich ook bevindt, in binnen- of buitenland, via de radio of via het internet. En natuurlijk heel veel luisterplezier bij deze 87ste aflevering.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer met

0: De kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Welkom bij het tweede uur van Non-Stop Religieuze Melodieën. Samenstelling Ton Kolmeijer.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 9 uur. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: zondagavond.
1: Aan het eind van je weekend.
0: De lekkerste light hits.
1: Easy love songs.
2: DOS

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd.

De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luuk. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen...